opgegeven steen. Je opbergen weer verdween. Met stikstof schijnen werpen schaduw op de game. Rappers hadden geen zwijn, maar ze reep voor de slacht. Elke bar is spekglad als ik dat varkentje was. Ten.